0: Sering si roko mungwa ne Mengu, mengu Sering si roko mungwa ne Arbatle ma khapu
1: Arbatle ma khapu
0: Ashin tuela.